0: In de middag, ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Warrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: jezelf.
1: MFM. You used to call me on my. You used to.

0: MFM. Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: 105 MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: Aan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM. MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Are you ready?
2: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Noordoost-Brabant

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden. Door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Are you ready?
3: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: En Young Hearts, Feel Free of Run Free of weet niet veel wat het was. Maar het was gezellig. Het was heerlijk. Het was... Ja. Goedemorgen, Roy.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Ik wil even een dingetje bespreken. Even snel voordat we echt officieel gaan beginnen.
1: Ja, oké.
0: De vorige keer dat jij sprak was de vooruitzending.
1: Dat is correct, ja.
0: En toen was het ook al zo minder weer.
1: Klopt ook, ja.
0: Is het zo dat wij elkaar spreken als het telkens minder weer is? Want dat, of doen wij gewoon tussen de hittegolven door met elkaar kletsen? Of wat is er aan de hand?
1: Mijn theorie is dat zeg maar als wij elkaar zien dat daarna de zon weer gaat schijnen.
0: Daarna?
1: Ja.
0: Oh, dus, nou, vind ik eigenlijk een hele goeie. Dus vanaf morgen weer goed weer.
1: Precies.
0: Oké. Okay. Nou, laten we dan nog maar even de viool aanstrijken. Komen ze aan, hoor, dames en heren. Officieel. Is het Goedemorgen Café geopend? Het is 15 augustus. En voor velen begint het te jeuken.
1: Het begint te jeuken?
0: Ja, moet je wassen, maar nee. Dan
1: moet je tallenpoeder gebruiken.
0: Nee, het begint te jeuken, want het werk komt er weer aan. De vakantie is bijna voorbij. Nog een week hier in het zuiden. Dus betekent dat we alle kinderen deze laatste week naar alle kindervakantieweken toe gooien, dumpen en weet ik wat allemaal. En dan nog hopen dat je dan rust hebt. Maar nee, maar je moet alle last van de vakantie natuurlijk doen en alles. De dingen zullen opruimen, totdat je weer klaar bent om echt weer goed te starten naar de vakantie.
1: Oké. Ja,
0: althans, zo.
1: Ja, dat hoor ik vaker, maar ik heb er nog geen last van natuurlijk.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed, in ieder geval, die laatste week die gaat in. Ja. Maar goed, we sluiten deze week nog even af met een lekker weekendje. Wij beginnen gewoon met het Goedemorgenfeest, toch?
1: Ja, goed plan.
0: Heb je er zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Laten we beginnen.

0: Mel en Kim, een respectable hoardie. En het grappige is, jij gaf net al aan. Want iets in me triggert dat je een bakje thee moet gaan zetten, toch? Je hoort dat op een gegeven moment hoor je dan thee. Nou, dat. Het is wel leuk om te vertellen, dat stukje wat gemaakt is door Mel en Kim, althans door de producers, dat is meer uit frustratie geboren.
1: Oh jee,
0: ja, ze kwamen er niet uit met het liedje. En toen was de producer bezig om dat op te nemen. En op een gegeven moment uit frustratie werd hij zo boos dat hij meerdere keren op die knop zo aan het drukken was. En herhaalde dat sampletje van Tete. En toen hebben ze gezegd, hey, verrek, dat is hartstikke leuk. Dat laten we erin. En dat maakte meteen zo kenmerkend. Dus trouwens één liedje wat meer Tees in zich heeft dan dit liedje.
1: En welk liedje is dat?
0: Dat is namelijk deze. Even wachten. Ken je dit of niet?
1: Ik heb geen idee wat dit is.
0: Dit liedje heeft echt de meeste deze. Echt. Dat is echt ongelooflijk.

0: Dat is goed. Goedemorgen, dames en heren allemaal. Goed, hoe waren jouw hittegolfdagen?
1: Te warm.
0: Warm. Hebben jullie thuis airco?
1: Nee, ja, zo'n ding wat...
0: Zo'n mobiele...
1: Zo'n mobiel ding, maar zo gauw als je hem uitzet, dan is het ook weer gewoon meteen... Klopt. Warm.
0: Ja?
1: Ja, we hebben ook gewoon een huis dat totaal niet geïsoleerd is.
0: Oké, dus nu ben je niet meer tevreden over je huis?
1: Ja, ik ben het aan het isoleren. We gaan weer aan de slag.
0: Oh, we gaan weer aan de slag. Ja, nee, vannacht bijvoorbeeld, want het was best wel warm vannacht. Mm-hmm. We hadden natuurlijk ook de airco aan, maar vannacht heb ik echt gedacht, nou trek ik echt de deken over me. Nou heb ik het koud.
1: Oké, van de airco? Of?
0: Ik denk het, ja, net niet van buiten, want buiten was het natuurlijk ook redelijk klam, warm.
1: Vanmorgen was het aardig.
0: Ja, en vanochtend vond je het, ja, dat is raar, sowieso raar. Je stapt door het huis, hele huis is nog hartstikke warm en zo. En dan stap je buiten en is de grond is nat.
1: Ja, nou ja, bij jou heeft het geregend, bij mij dus niet.
0: Niet?
1: Nee. Ja, de buien slaan u er altijd over.
0: Oh, oké. Nee. In de Ezerdinter daar heeft het echt wel geregend. En hier in Oost trouwens ook.
1: Ja, ik zag het.
0: Dat kon je ook wel zien, zeg maar. Dus mocht je een regenbui hebben ontvangen, joepie, de plantjes waren er weer bij. Maar het was maar heel weinig. Dus het is niet zo heel veel geweest. Maar we gaan straks even het hele weerbericht even checken. Voor de rest, de afgelopen week was natuurlijk... ik zit even te twijfelen of ik het nu al vertel of dat ik het over een half uurtje vertel.
1: Ik ben echt heel benieuwd. Je teest mij al een half uur mee, zo'n beetje.
0: Ja, ik heb... het heeft alles te maken met de zonsverduistering, de eclipse.
1: Oké.
0: Heb je eraan meegedaan of niet?
1: Natuurlijk.
0: Heb jij een brilletje? Heb jij zo'n brilletje?
1: Nee, mijn buren hadden zo'n brilletje. We hebben zo'n kijkdoos gemaakt en naar buiten gegaan. Ja.
0: Oké.
1: Okay. En toen dat is veranderd in een spontaan buurtfeesje. Een kwartier later stond de staattafels door en 5 minuten later stond daar weer bier op. En toen kwamen de snacks. En om 11 uur 's avonds, de zon was al onder, de verduistering was voorbij, maar wij gingen gewoon door.
0: De zon was al onder. Ja, oké. Ik kom er dadelijk even op terug.
1: Ik ben benieuwd.
0: Dat is toch wel een ding geweest, zeg maar. Voor de rest, wat hebben we nog meer meegemaakt? Ja, gisteren natuurlijk het verschrikkelijk nieuws natuurlijk bij de A59.
1: Ja.
0: Boeren die protesteren en doordat er een file ontstond, helaas op het einde van de straat een ongeluk gebeurt inderdaad. Wat dan zo vervelend vindt, ik had daar ook een gesprek over met mijn vrouw. Mm-hmm. Waar leg je het dan aan? Het ongeluk is, laten we eerlijk zijn, gewoon gebeurd omdat iemand niet oplettend is geweest en die is er achterop geknald. En althans, wat we zo aan de nieuwsberichten kunnen herleiden, dan is dat het geval geweest. Mm-hmm. Wat dan op internet gaat, van die boeren, die hebben het veroorzaakt. En dat is niet helemaal waar. En ook niet deels niet waar. Want die boeren horen niet op de snelweg te staan.
1: Natuurlijk. Precies, je mag gewoon goed, niet op de snelweg rijden.
0: We hebben ook wel eens een oud omaatje die op de weg rijdt. En die dan langzaam rijdt en dan knallen misschien mensen ook op. Dus het is dan de oorzaak ligt eigenlijk bij de niet oplettende autobestuurder.
1: Directe oorzaak, ja.
0: Ja, dat. Dus dat. Dan hebben we dat even in ieder geval behandeld.
1: Ja. Afgestreept.
0: Ja, hebben we alles. En straks dan dus nog even mijn verhaal over de eclipse. Althans, de gevolgen van de eclipse.
1: Ben
0: mensen. Het wordt spannend met het verhaal, hoor.

0: sorry, je moet even lachen. Er gebeurt op dit moment iets, maar ik zal je er even deelgenoot van maken, goed?
1: Oké.
0: Grappig, over WhatsApp gesproken. Mijn dochter Silke, weet wel van de vorige keer, die jarig was, inmiddels 6 jaar is, die kan nog niet schrijven. En die kent de woordjes nog niet goed in, die lettertjes. En die vindt, goed. En die zit dan 's ochtends vroeg, als wij nog hartstikke brak zijn, zit ze op een telefoon een beetje filmpjes te kijken. Maar af en toe gaat ze wel eens WhatsApp in. En we hebben dan met het hele gezin hebben we een Brinkies groepsapp. Mm-hmm. En nu heeft ze dus een foto gestuurd. Gewoon van, volgens mij van de lichaam. Of weet ik veel. Of in ieder geval in het donker. Je kunt niet goed zien wat er gefotografeerd is. Vervolgens mijn oudste dochter, Diede, die dus dan ook nog in bed ligt. Dus maakt een foto van de schouder. Vervolgens heb ik een foto gemaakt van mijn buik hier in de studio. En mijn oudste zoon die heeft ook van zijn schouder. Die staat volgens mij bij de wasbak of zo. Ze heeft zijn schouder gefotografeerd. Mijn vrouw die heeft op dit moment ook haar schouder gefotografeerd. Dus ik ben... Dus dit gebeurt gewoon terwijl ik hier bezig ben met techniek natuurlijk. Fantastisch.
1: Ja. Wat zijn jullie fijne mensen.
0: Heerlijk, heerlijk simpel toch, of niet? Ja. Goed, verder. Zometeen geen heerlijke dingen. Of hebben we wat leuk nieuws of niet?
1: Nou, het is vooral wel heel serieus
0: allemaal. Serieuzer dan goed. Ik heb daar wel iets leuks voor het weer.
1: Oké, ben benieuwd.
0: Zometeen meer. Wel een cliffhangertje dit, hè? Ik heb al 2 cliffhangers gemaakt.
1: Wow.
0: Het weer en zometeen ga ik het verhaal vertellen over de zonne-eclips, weet je nog?
1: Ja, zeker.
0: En je bent nog steeds heel nieuwsgierig. Mm-hmm. You're sitting where you wish.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Mijn naam is Roïe de Haas. De Euterpelaan, hoop dat ik dat goed zeg.
5: Utrechtpelaan.
4: Utrechtpelaan, yes. Oké, dankjewel. Kijk, je leert elke dag iets nieuws. Maar de Utrechtpelaan in Oost gaat 4 maanden dicht voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan de weg. Het gaat om het gedeelte van de Utrechtpelaan tussen de rotonde bij het golfpad en Dr. Saal van Zwanenbergsingel. Wat een namen. Verkeer moet komende maanden rekening houden met een omleiding.
5: Ja, ik zat even te denken. Nee, ik moet op een knop drukken, weet ik. Maar ik was aan het nadenken. Dat is best wel een behoorlijk stuk.
4: Ja, dat geloof ik graag.
5: Dat is volgens mij rotonde tot en met de verkeerslichten dan, denk ik.
4: Ja.
5: Ja, volgens mij wel. Oké, knopje.
4: Bij een woonunit van een maatschappelijk opvang in Den Bosch is brand uitgebroken. De brand ontstond vrijdagochtend in een van de woonunits. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de brand is inmiddels al geblust. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De gemeente Maashorst waarschuwt inwoners voor nepkaartjes voor verkeersovertredingen. De kaartjes lijken afkomstig van de gemeente, maar dat zijn ze niet. Wie zo'n kaartje ontvangt, moet er dus niet zomaar van uitgaan dat het om een echte verkeersboete gaat. De gemeente roept inwoners op om alert te zijn en niet op betaalverzoeken in te gaan. En dit en meer nieuws vind je via dtv.nl of in de DTV-app.
3: DTV Weer.
5: Vanochtend komen er buien voor, plaatselijk met zelfs onweer. De meeste buien trekken over het noorden. En verder zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Vanmiddag is de zon geregeld te zien. Plaatselijk komt een enkele bui voor, maar daarbij is ook nog kans op onweer. De temperatuur ligt ongeveer tussen de 22 graden in het noorden van Nederland en 33 in het zuidoosten van het land. Nou lees ik al die berichten wel eens voor, hè? Oh, sorry. Wacht even.
4: Ja, hallo. Ja, dankjewel. Ja. Hi.
5: Die berichten lees ik voor. En ik zeg, altijd via het noorden gaan ze dan weg, zeg maar. Al die buien. Of ze komen meer via het noorden binnen, toch?
4: Meestal is het de wind uit van onder naar boven.
5: Ja, dus dan gaat het via het noorden eruit, toch?
4: Ja.
5: Maar is dat dan ook zo?
4: Dat weet ik niet.
5: Zullen we dat zo meteen even controleren?
4: Ja, prima. Ga je nou weer een cliffhanger droppen?
5: Dat kan. Maar zullen we het controleren of niet?
4: We gaan het controleren.
5: We gaan zo meteen controleren. Eerst even naar de ANWB.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk met een vrachtwagen staat de file op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Hoor jezelf.
3: MFM.
6: MFM.
5: Nee, ik weet niet wat ze deden bij het de ANWB, maar daar was dus een file. En die was ergens. Straks hoor je daar meer over. Maar hier in de buurt in ieder geval niet. In ieder geval. Goed, zometeen gaan we bellen. We gaan bellen. Ja, we gaan bellen. Ja, je kijkt maar aan. We gaan bellen. Ja, we gaan bellen. Ik ga zo meteen iets onderzoeken namelijk.

0: Samieu en Multicolor hier op MFM tijdens het Goedemorgencafé. De stelling is dus, gaan die wolken, regenbuien, gaan die ook daadwerkelijk via het noorden weg?
1: Ja, goede vraag.
0: Nou, dan gaan we toch even iemand bellen.
1: Goede oplossing ook.
0: Ja. Een beller is sneller, hè? Dat weet ik. Deze persoon kent het nummer van ons niet, dus die weet echt totaal niet dat we gaan bellen. Dat is altijd leuk. Onverwacht, misschien bel ik ze wel wakker, dat kan natuurlijk ook.
1: Het is zaterdag, hè?
0: Het is zaterdagochtend, tien over half tien. Dat zal toch wel.
1: Neem niet op, kan
0: dit
1: ook.
0: Dit is een live moment, hè? Dus het kan ook fout gaan.
2: Mm-hmm. Goedendag, dit is de voicemail van Hendrike.
0: Ja, Hendrike.
2: Spreek uw bericht in na de toon.
0: Ik moet een bericht inspreken, maar goed. Ik bel dadelijk nog wel een keertje terug. Doei. Dus. Zullen we nog een keer bellen of niet?
1: Nee.
0: Even één poging.
1: Oh, die denkt echt dat er iets mis is aan de hand. Is.
0: Ja, die denkt dat. Dat denkt
1: de brand uit is gebroken.
0: Oké, zo. Hallo?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, helaas.
0: Nee, dit wordt weer een voorsmeltje, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja, sorry allemaal dit.
1: Mm-hmm. Nou, misschien wel ze nog terug.
3: Hendrik Wonema.
0: Hallo, met Roy spreek je. Oh, leuk, live. Ja, hallo met Roy spreek je. Hallo, dag Hendrik.
3: Hallo?
0: Hallo, je spreekt met Roy. Je weet, kent Roy. Ja, ja, oké. Met de radio spreek je. Je bent live op de radio op dit moment.
3: Oh, nou wat gezellig op de zaterdagmorgen.
0: Ja, zaterdagochtend. Ben je al druk bezig?
3: Ja, ik ben onderweg. Ik zal hem even aan de kant zetten zo.
0: Ja, doe maar eens even. Ik wacht,
3: ja,
0: ik wacht
3: dat
0: geduldig.
3: Doe ik.
0: Ja, ik wacht geduldig. Rustig aan. Live radio, spannende radio dit, jongens. Ja, ja, zeker.
3: Ah, ik ben er.
0: Ja, kijk. Hendrike, even een vraag. Wij zaten net het weerbericht te lezen.

0: Maar ja, ja. Wij hier in het zuiden, wij vragen ze altijd af. Ja, is dat dan ook zo? Komt alle zooi van ons, komt dat ook bij jullie terecht, zeg maar? Is dat
1: nou,
0: zo?
1: Nou, ik zit te wachten totdat het droog wordt. Oh, en nu lijkt het een beetje droog te worden, maar het heeft die flinke gehoost net, ja.
0: Ja, nou dan heb je wel de bui van ons gehad.
2: Graag gedaan.
0: Even voor de duidelijkheid, waar woon jij ergens in het noorden van het land?
1: Ja, ik woon in het prachtige Zuidwest-Friesland. En dat is Sloten, een heel mooi klein stadje.
0: Ja, is niet door.
1: Een van de 11 steden. En ja, dat ligt bij Lemmen, Sneek.
0: Oh, daar is het. Oké.
1: De Friese Meren.
0: En wat zijn de temperaturen de afgelopen tijd bij jullie geweest? Om eventjes te...
1: Veel te heet.
0: Ja, dat was bij ons ook. Maar is het bij jullie koeler of frisser?
1: Het was zelf op het water, dus vond ik het te warm.
0: Ja, wat waren de temperaturen dan, weet je het toevallig?
1: Nou, 34 graden.
0: Oh, man.
1: Op de piek, hè?
0: Ja, op de piek. Ja, oké, ja.
1: Dus, maar nu is het weer nat. Nou ja, dat konden we wel gebruiken.
0: Dat konden we zeker gebruiken, ja. Ja, verder heb ik eigenlijk niks te vragen, dus ik ben er weer klaar. Mocht ik je weer qua weerberichten nodig hebben, dan bel ik je weer op. Is het goed?
1: Nou, dat je hem alleen voor het weerbericht belt. Ja. Ik denk je belt voor de gezelligheid. Ja, dan valt me dan weer van je tegen, hoor.
0: Nee, wij zijn hier in Brabant ook wel gemoedelijk, maar ook zakelijk. We moeten gewoon door met de tijd, dus vandaar.
1: Ja, ik heb het in de gaten. Ja, dus... Nou, maar je mag me altijd bellen over het weer, hoor.
0: Dan doen we dat in de ringen. Dankjewel, hè.
1: Oké, fijne uitzending.
0: Zelfde. Oh nee, niet zelfde. Maar dankjewel in ieder geval, ja. Goed, dit was weer infotainment tot op 100%, of niet? Niveau hier, hè. Nou, verder.

0: benen volgens mij. Kesha Audio en Hideaway. Ja. Ja. Ik heb alles in deze thuis. Maar niet vandaag. Maar goed, dat is het dus. Kesha Audio en Hideaway op MFM Test. Goedemorgen, V. Nou, zal ik de andere teas dan ook maar even ophelderen?
1: Ja, ja, vertel maar. Ik ben benieuwd.
0: Het gaat natuurlijk over de... hoe heet het? De zonne-eclips. Mm-hmm. De zonsverduistering. En ja, ik werd er een beetje moe van. Ik werd echt daar, na 2-3 dagen van tevoren begon het. Er begon de NOS erover en de RTL Nieuws begon erover. En alle websites en nu.nl en weet ik veel wat allemaal. Allemaal over de zonne-eclips en de brilletjes. De brilletjes! Want de brilletjes waren uitverkocht. En je moet wel het juiste brilletje pakken, want het verkeerde brilletje is verkeerd voor je ogen.
1: Ja, en de cd'tjes mogen ook niet meer.
0: De cd'tjes was ook nog niet meer, want jaren 90 cd'tjes, die kunnen we natuurlijk niet meer gebruiken. Want, en er waren ook van die debielen die dan, moet je dan door het gat in kijken? Nee, debiel, dat...
1: Nee, precies niet, maar oké. Okay.
0: Oh, nou goed. Dus ik werd een beetje zelf erg moe van het zonne-eclipse gebeuren. Mm-hmm. En toen was het moment supreme, de dag. En ik had geen brilletje. Jij had wel een brilletje, want bij de buurtbarbecue, de uiteindelijke buurtbarbecue, had jij een brilletje, toch?
1: Ja.
0: Dus ik heb me zitten verwonderen over de verslaggeving die op tv was, of in ieder geval op het internet. En er staat een of ander expert over een zonneclips. Dat was er namelijk in 1998 ook bij. Maar hij was een expert.
1: 99, toch?
0: Nou, of weet ik van het jaar.
1: Ja, oké, ga verder.
0: Er was bij. En er stond dan een presentator bij. Ja. En op een gegeven moment zie je dus een shot van de zon. Maar de maan overheen kruipt. Tergend langzaam. Zeker als je zit te kijken, dan denk ik van ja, wat moet ik hiermee? Dan is het echt tergend langzaam. Dus een halve zon als sikkel zag je dan, zeg maar. En op een gegeven moment staan er twee volwassen mannen. En die kijken naar die halve cirkel. Of die sikkel die er staat. En zo, dit is wel erg spannend, de tv. Het is heel spannend dit. Ja, dan schiet ik dus helemaal dubbel. En vervolgens gaan ze dus overschakelen naar correspondent. Net zo'n serieus interview wat ik net had gedaan met Hendrike. Schakelen ze over naar correspondenten in het land. Op locatie is een of andere tutola staat er dan. Mm-hmm. En de eerste vraag die zij stelt aan een eclipsbekijker. Wat ziet u? Ja, dat denk ik. Hetzelfde als jou.
1: Precies, de zon.
0: Nou, dat.
1: Een deel.
0: Dus ik was zo melig geraakt, weet je. En op een gegeven moment dacht ik, oh ja, weet je, misschien, ik gooi mijn drone gewoon in de lucht. En ik snap natuurlijk ook wel dat je niet zomaar met je fototoestel of met je telefoon een foto kunt maken van de zon. Omdat het dan overbelicht is. Dus je moet je instellingen aanpassen.
1: Ja, netwerk.
0: Dus die drone die had ik de lucht in gegooid. En ik dacht, ja, boeien, ik heb helemaal geen zin om die instellingen aan te passen. Dus ik heb gewoon een foto genomen. Dus die heb ik online geblazen. En ik heb gezegd, natuurlijk flauwekul, hè, sarcastisch. Mm-hmm. Wat een onzin heb ik gezegd op Facebook en al die sociale media. En
1: daar is dat voor je.
0: Waar is die zonne-eclips? Ik zie niks. Ik zie alleen de zon. Het was een overbelichte foto. Mm-hmm. Nou, daardoor ben ik erachter gekomen dat we sociale media in verschillende categorieën kunnen indelen.
1: Ah, daar zit de link. Ik heb hem hoor, oké. En wat zijn de categorieën?
0: Facebook is voor de oude vrouwen die denken dat ze hip zijn, maar eigenlijk al lang niet meer zijn. En gewoon de vroegere Hives-gebruikers.
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Facebook. En daar waren echt niet zoveel reacties van. Oh, wat jammer hoor, maar hier is het wel gebeurd.
1: Oké, dankjewel Henny.
0: Maar ik kreeg serieus berichten op Facebook. Maar ja, hier was de eclipse wel. Nou,
1: ja,
0: nou dan stappen we over naar Instagram. Daar zijn natuurlijk de woke mensen. Mm-hmm. Die zich heel belangrijk voelen en praten over dingen die er echt werkelijk nergens over doen. Maar daar wel een heel punt van maken. Mm-hmm. Dat is Instagram. Mm-hmm. Nee.
1: Wat kreeg je daarop?
0: Geen reactie.
1: Helemaal niks.
0: Nee, die waren met zichzelf bezig.
1: Oh dus ja, vandaag, tuurlijk. Ja.
0: Dus dat.
1: Ja.
0: Dan heb je nog X. Oftewel het vroegere Twitter.
1: Oh ja,
0: dat was... daar zit je alleen maar op als je extreem rechts bent, zeg maar. Dan,
1: zeker,
0: de meeste rechtse mensen zitten daar. En dan heb je... Ja, dan heb je ook nog Threads.
1: Oh ja, doet iemand dat?
0: Threads. En Threads Daar zitten echt de bielen. Jee, ik had al meerdere posten gedaan over het gezeur over die eclips. Dus dat was wel duidelijk dat ik er wel klaar mee was en dat het sarcastisch was.
1: Mm-hmm.
0: Maar die mensen namen mijn post dus over die foto van die zon serieus. En die hebben mij echt complete handleidingen gestuurd hoe ik die camera had in moeten stellen.
1: Hé, hey, behulpzaam.
0: Jezus, nee, de bielen. Want ze er ook vanuitgaan dat ik het niet snapte. En ik had er ook gewoon hashtag aluminiumhoedje en flauwkul. En er is een hoax en de regering wil ons erbij pakken. En ze gingen er serieus op in. En dan denk ik bij mij, ja jongens, doe normaal. Tot zover de zonne-eclips.
1: Goed verhaal, dankjewel.
0: Goed, dankjewel.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: MFM Brabant.
4: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 5 minuten vertraging bij Barneveld. 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk. En de A67 is dicht, de weg Venlo-Eindhoven. Er wordt een vrachtwagen geborgen op knooppunt Leenderheide. Dat gaat nog wel eventjes duren, moet ook een vangrail gerepareerd worden. Tot die tijd omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: precies hetzelfde.
1: Ja, maar hier had hij wel tekst, geloof ik.
0: Ja, al meer dan in die andere, ja.
1: Voor de mensen die nou denken van, wat is er nou gegaan? Afgelopen week was er een filmpje viral gegaan over Timbaland, die dit nummer heeft geproduceerd en samen met Nelly Furtado uitvoert, zeg maar. En Timbaland, die hoor je dan op een gegeven moment. Nou, ik zal even een stukje erbij pakken. Ik moet even de tekst die Timbaland heeft, zeg maar. Moet je even kijken, hoor. Dit is het right, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja? Oké, even kijken. We kunnen het spoelen. Ja. Hoor je hem op de achtergrond? Ja? Ja? We hoorden ze op de achtergrond. Yeah. We moeten even luisteren. Nou, dat is dan Timbaland die op de achtergrond dus yeah roept. Dat is de enige tekst die hij heeft in dit liedje. Yeah. En, maar wat doe je dan als je op tour bent? Dat is toch gek. Nelly Furtado is er niet bij, want die is inmiddels weer gestopt met de optreden. En Timbaland die gaat alleen rond. En die staat op het podium en die doet alleen maar... Ja. Yeah. Komt ie? Ja. Yeah. Yeah. Die staan letterlijk op het podium alleen maar ja yeah te roepen. En dan niet één liedje, maar meerdere liedjes achter elkaar. En dan verdien je geld toch ook fantastisch goed, of niet? Dat is toch fantastisch? Ja, ik kan daarvan genieten, dames en heren. Ja. Goedemorgen, dames en heren. Dit is het tweede gedeelte van het Goedemorgenvee. Ja hoor, hallo. Zo. Even de violen. Daar zijn we dan, hè. Tweede gedeelte van het Goedemorgencafé is aangevangen. En zometeen gaan we bellen met iemand van de kindervakantieweek, toch? Of niet?
0: Ja, goed plan.
1: Nistelrode, geloof ik. En aanstaande maandag is er. We gaan de kindervakantieweken in heel het zuiden in ieder geval gaan van start.
0: Zeker.
1: Althans, denk ik dan dat het zuiden alleen maar dat gaat doen, toch? Of niet?
0: Ik heb eigenlijk geen idee wat ze in het midden en noorden doen. Maar...
1: Ja, de noorden is al begonnen. Die gaan de komende week starten met school. Dus die hebben de afgelopen week misschien dan kindervakantieweek gehad. Ja. En het midden gaat pas na ons van start met school.
0: Oh, oké.
1: Okay. Dus dat. Dus daar gaan we zo meteen mee bellen met de kindervakantieweek in Nistelrode. Wil je iets ook weer?
0: Oh, dan moet je geen moeilijke vragen stellen als ik niet dat antwoord
1: krijg. Oh, sorry, moeilijke vragen. Oh, jeez.
0: Ja, ik voel je jongens. Nou,
1: sorry.
0: Gilène?
1: Ja, Gilène. Gilène, die gaan we bellen inderdaad. Dus dat gaan we doen. Ja?
0: Ja, ben benieuwd.
1: Oké. Okay. Nou, dames en heren, het tweede gedeelte is aangevangen. Geweldige, vloeiende start gemaakt. Niks gehakkeld of gestruikeld over woorden.
0: Nee.
1: Het ging fantastisch. Oh.

0: We gaan niet alleen Nistrode bellen, we gaan straks ook bellen met Chef Leon. En die heeft weer een nieuw recept voor ons klaarstaan. En ik ga je blij maken met muziek. Smash Mouth en All Stars komt eraan.
1: Het goede

0: plaat die komt uit de film Shrek. Want daar was jij blij mee, Roy, toch?
1: Ik hou van Shrek.
0: Ja, All Stars van Smash Mouth hoorde hier op MFM. Het Goedemorgen Café. En het Goedemorgen Café is... wij zetten het nog steeds in die zomerse sferen. En dat blijven we in. En de vakantiesferen. Maar het is voor hier in het zuiden. Gaat maandag de laatste week van de vakantie in.
1: Ja, klopt. Bijna.
0: Dan is het tijd om voor ouders hun kinderen te dumpen. het is leuk voor de kinderen, want die gaan namelijk naar een kindervakantieweek toe.
1: Ja, ik vond het fantastisch als kind.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik kan me herinneren, vlotten van die hoe noem je dat? Die houten vlotten.
1: Van die rafts?
0: Ja, die moet gaan huizen gaan bouwen. Dus je hebt die...
1: van die pallets.
0: Oh, pallets inderdaad, ja. Die heel veel pallets. Nou goed, dat kan ik me ervan herinneren. En ik heb Gilène Vromans aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Klopt dat beeld nog steeds? Hebben we nog steeds heel veel pallets?
2: Ja, we hebben 2 trailers vol met pallets.
0: Waar haal je die toch vandaan? Hoe kom je daar eigenlijk aan?
2: Wij hebben allerlei sponsoren. Mm. En daarbij kunnen we jaarlijks terecht. En daar zijn we ontzettend blij mee. Vooral die rijken uit de buurt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Iedereen lokaal alles regelen. Heerlijk.
0: Oké. Okay. Dus jullie hebben genoeg pallets. Wat heb je eigenlijk nog meer nodig voor een kindervakantieweek te organiseren?
2: Ontelbaar veel spijkers natuurlijk. Iedereen neemt zijn eigen hamers mee, dat wel. Want dat is niet aan te slepen anders. Nee. Knutselmaterialen. Natuurlijk activiteiten die we doen, die bereiden we allemaal voor. Dus ja, alle spelmaterialen. Ja. Veel gezelligheid. Lekker eten, drinken. Ja.
0: Voor mijn beeld, want jullie zijn van de kindervakantieweek uit Nistelrode. Waar zitten jullie dan met het terrein eigenlijk?
2: Ja, we zitten bij het scoutingterrein achter de berg.
0: Oh, oké. Okay, ja.
2: We hebben eigenlijk een prachtig veld met bossen om ons heen. Dus we kunnen de schaduw opzoeken. En op het veld is van alles te doen. Daar worden de hutten ook gebouwd. We hebben een grote trailer staan als podium. Dus daar hebben we ook elke dag... wordt een verhaal verteld. Dus 's ochtends als ze binnenkomen is er een stukje thema. Aan het einde van de dag is weer een stukje thema. En tussendoor lopen de themafiguren ook rond.
0: Oké, en waar gaat het verhaal dit jaar over? Als je niet al te veel te verklappen natuurlijk. Maar wat is de rode draad?
2: Dit jaar hebben we het feest van het Goudstavenfestival. We bevinden ons in de Cactusvallei. Ja. En daar woont Sheriff Lila met al haar dorpelingen. Ja. En 1 keer in de 100 jaar mag zij al het goud presenteren aan al haar dorpelingen. Dus 1 groot feest. Daar zijn alle kinderen voor uitgenodigd.
0: Maar dat gaat natuurlijk fout.
2: Nu kan het zomaar zijn. Ja, goud wordt natuurlijk ook wel eens... bekeken door andere mensen die niet per se welkom zijn op het feest. Dat blijft natuurlijk wel goed opletten op de goudstaven.
0: En is hij zwart-wit gestreept met een pakje aan en een...
2: Die zou zomaar langs kunnen komen.
0: Ik hoor een tweede stem. Ben jij toevallig degene die dat misschien langskomt? Of
2: nee,
0: niet?
2: Hier spreekt Sheriff Lila.
0: Oh, hallo. Sheriff, hoe ga jij dat allemaal beveiligen allemaal?
2: Wij hebben gewoon een geweldige kluis.
0: Ja.
2: Dat is niet te breken.
0: Dat accent is perfect.
2: Helemaal in de rol.
0: Maar jullie gaan dus op dag 1, als ik het goed heb, ga jullie eerst de hutten timmeren?
2: Ja.
0: Dan de tweede dag verven of
2: dat
0: zo?
2: Dat doen we eigenlijk alle 3 de dagen. Dus alle 3 de dagen zijn we wel bezig met timmeren. Maar tussendoor hebben we alle activiteiten.
0: Ja.
2: Op dinsdag hebben we eigenlijk altijd een waterdag. Dat ziet het er nou uit dat het ook uit de hemel water gaat komen. Dat komt helemaal goed. Valt helemaal in ons thema.
0: Ja.
2: Dan komt er vaak ook nog wel iets van een brandweer langs, bijvoorbeeld.
0: Ja, leuk.
2: Die helpen ook goed mee met het waterthema.
0: Ja.
2: We hebben allemaal luchtkussens waar waterdingen mee te doen zijn. En zo hebben we ook allerlei thema-gerelateerde spellen ertussen zitten. Dus dat doen we eigenlijk op maandag en op woensdag ook.
0: Oké.
2: En op dinsdagavond hebben we nog een avondspel. En dat is eigenlijk speciaal voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8.
0: Oh, de bovenbouw inderdaad. Ik hoorde dat jullie doen drie dagen kindervakantieweek...
2: Dat klopt. Okay. Ja, we hebben hier eigenlijk voor gekozen omdat wij het leuk vinden om alles op het terrein te doen. En 3 dagen hutten bouwen, dat is wel echt voldoende. Dus we gaan niet van het terrein af. We zijn echt 3 dagen hier. En daarnaast zijn we ook afhankelijk van hulpouders. Ja. En het is altijd best wel een gedoe om voor 3 dagen ouders te regelen. Het is in principe zo, als je je kind inschrijft, is de bedoeling dat je ook een dag meehelpt.
0: Ja.
2: Dus je kind dumpen bij de kindervakantie. Dat zit er niet in. dus het is altijd de bedoeling dat iedereen ook een dag meehelpt. En dat betekent dat we 60 hulpouders per dag nodig hebben. om de groepjes te bemannen, maar ook om de spellen mee te organiseren. We hebben een technische dienst.
0: Zo.
2: We hebben een keukencrew. We hebben iemand in de knutseltent staan. Dus er is van alles te bemannen aan ouders.
0: En dat wordt dus ook, dat wordt dus ook gedaan, want ja, anders komen de keer. Is het al helemaal vol? Is het, ik kan inschrijven nu op het laatste moment niet meer, of kan het nog wel?
2: Nou, officieel kan inschrijven niet meer. Maar als je als ouder zijn en nou 3 dagen wil komen helpen, dan kunnen we natuurlijk wel een uitzondering maken.
0: Kijk, duidelijk. Als we meer informatie willen weten hoe jullie programma eruit ziet, hebben jullie dan toevallig ook een website of iets dergelijks?
2: Ja, we hebben een website, Kindervakantieweek. SJB in Nistelrode, moet ik zeggen. En daar staat eigenlijk alles op. We hebben ook social media. Dus daar doen we ook in de dagen steeds wat dingen opzetten.
0: Okay.
2: En daar komen ook filmpjes op en foto's en alle informatie.
0: Ik ga jullie heel veel plezier wensen. En ik hoop dat de goudstaven toch in Nistelrode blijven en niet meegaan met de boef. veel plezier toegewenst.
2: En ja, nou hartstikke bedankt. Howdy, dankjewel.
0: En dat was dus SJB Nistelrode. En die gaan dus met de kindervakantieweek maandag start. Hoe laat moet je aanwezig zijn trouwens?
2: Om 9:10 openen wij de deur.
0: Oké, dan gaan wij zuiver voor die deur staan. Dankjewel hè.
2: Tot dan.
0: Doei. De SJB Nistelrode, oftewel de kindervakantieweek, gaat maandag van start.

0: The Radios, dat is leuk, hè. Met Bart Peters was dat nog en zo. Ik was al allerlei dingetjes aan het doen. Maar toen kwam ik erachter dat het al bijna 10:30 is. Dus we moeten zo meteen naar het nieuws toe.
1: Goed plan van jou.
0: Ja, maar ik krijg heel veel verzoekjes op de WhatsApp-nummer binnen. Kun je nog één keer het WhatsApp-nummer noemen?
1: Dat is 06-25-40-30-70.
0: Nou, in ieder geval daar. Mocht je nou denken van, net potlood niet buiten de hand of mijn telefoon moet ik er even bij pakken. Op de website van het goedemorgencafé.nl kun je, als je op de computer kijkt, even aan de bovenkant klikken. Het staat WhatsApp Studio. Kijk op je mobiel, dan moet je even aan de onderkant klikken. Dan staat daar ook een knopje WhatsApp mobiel. Maar goed, er komt dus heel veel vragen van Rutger van Barneveld kom binnen.
1: Oké.
0: Zomer, zon en brand. Mm-hmm. Of zwoele zomernachten natuurlijk.
1: Oké.
0: Heel veel reacties erop. Die willen heel veel aangevraagd wordt. Moeten we een keuze maken of moeten we nog eventjes naar de WhatsAppjes blijven kijken hoe die nou binnenstromen?
1: Ik kan niet kiezen, dus ik zou even kijken of er nog wat op
0: WhatsApp. Wachten we nog eventjes? Ja. Nou, zometeen meer. Eerst nog eventjes het nieuws en weer. En daarna een plaat van Rutger van Barneveld. Die man is echt helemaal de bom op dit moment trouwens.
1: Ja, dat blijkt inderdaad.
0: Ongelooflijk.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Are you ready?
6: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
7: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Mijn naam is Robie de Haas. Voor de historische tuin Haanwijk in Sint-Michielsgestel wordt een nieuwe ondernemer gezocht. De huidige tuinder gaat eind dit jaar met pensioen. Het gaat om een bijzondere plek, onder meer met een moestuin, boomgaard en siertuin. Brabants landschap zoekt iemand die de tuin wil voortzetten en verder wil ontwikkelen. De 52-jarige man die werd verdacht van, bekladdingen in Engelen is weer vrijgelaten. De man werd aangehouden vanwege meerdere bekladdingen in het dorp. De rechtercommissaris heeft besloten dat hij niet langer vast hoeft te zitten. Het onderzoek naar de bekladdingen gaat er ondertussen wel gewoon verder. En een man is gewond geraakt bij een ongeluk met een jetski op de Maas bij Bokhoven. Het ongeluk gebeurde afgelopen donderdag aan het einde van de middag. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de gewonde man te helpen. Wat er precies gebeurd is en hoe ernstig de verwondingen zijn, dat wordt nog onderzocht. En dit en meer nieuws lees je via dtv.nl of in de DTV-app.
7: DTV Weer.
0: Het weerbericht. Vanochtend komen er wat buien voor, plaatselijk met de onweer. En trekken allemaal naar het noorden toe. Dat hebben we straks ook besproken met de Hendrikke die we belden. Die echt in het noordelijkste puntje van Nederland woont. Vanmiddag is de zon regelmatig te zien. Zelfs plaatselijk komt een enkele bui voor. En daarbij is dan ook nog een keer kans op onweer. Middagtemperatuur ligt tussen de 22 graden in het kustgebied tot ongeveer 33 graden hier in het zuidoosten. En vanavond zijn er flinke periode met zon, vooral in het zuidoosten. In het oosten is er nog een kleine kans op een regenbui of een onweersbui. En voor de rest moeten we het daarmee doen. Gaan we kijken of dat de mensen van de ANWB wel een heel bericht willen voorlezen, ja of nee. Zijn er files trouwens daar?
8: Dit Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn extra verkeer... doordat de A12 is afgesloten in oostelijke richting dit weekend. Bij Barneveld nu 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven, dik 20 minuten vertraging bij afrit Zomeren. Daar wordt het verkeer de snelweg afgeleid. Want verderop zijn er bergingswerkzaamheden aan de gang... en is de weg dicht op knooppunt Leenderheide. Er wordt een vrachtwagen geborgen... Dus vanuit Venlo kan je maar beter omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. Op de A76 vanuit Geleen naar Keulen bij de Duitse grenscontroles. 2 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant

0: dat is toch een geweldig succesverhaal.
1: Dit van?
0: Ja, van Rutger van Borre van Man. Dat is echt een succesverhaal.
1: Ik ken het verhaal eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee, vertel maar.
0: Hij heeft toen meegedaan aan zo'n show. En daar is toen die krullenbol, hoe heet die gast ook weer? Nou, in ieder geval, even heel simpel gezegd, er werden echt van die dwazen werden opgespoord. En die moesten dan, die wilden het maken in het wereldje, de muziek en zo. Mm-hmm. En dan had je iemand met krulletjes, die vond zichzelf helemaal geweldig en straalde uit. En dacht dat hij geweldig was. Die heeft inderdaad een, hoe heet die ook weer? Kom ik zo, als mensen het weten, eventjes appje namen, kan ik het eventjes nog een keer zeggen. Nou, Rutger van Barneveld werd daar voor de gek gehouden. En als je dan de beeld ziet, dan denk je, ja, wat, ja. Je zou er wat dingetjes op los kunnen laten, laat ik het zo zeggen, qua woorden.
1: Okay.
0: En die scoort dus nu met Zoele Zomernachten. En het schijnt dat de tweede plaat van hem, Zomer, Zon en Brand, en Strand bedoel ik, dat is ook een schijnbaar. Ik heb hier een stukje. Even luisteren.

0: Oh ja. Daar ergens in het buitenland. Zijn koffer.
1: Ja.
0: Maar ja, het klinkt wel lekker weer, hè?
1: Ja, vlekfeest.
0: En hij heeft natuurlijk dus zien zokken, zonzakken in de zee, weet ik veel wat. In ieder geval de zoele zoem aan
1: de
0: nachten.
1: Ja.
0: Daar heeft hij natuurlijk wel hit mee. En hoeft hij alleen maar dit erachteraan te plakken. En iedereen, oh, ga mee. En dan komt het ook weer. Ja, de muziek klinkt in mijn oor. Ja, maar niet de hele tijd met Rutger. Sorry,
1: nee,
0: dat gaan we niet doen.
1: Is mooi. Okay.
0: Wat we zometeen wel gaan doen, Roy.
1: Wat gaan wij doen?
0: Even oppassen, hoor. Het is erg belangrijk om te...
2: Is dat zout of is dat suiker?
0: Nee, de palm.
2: Wie weet.

0: Goedemorgen,
1: KV. Nou, we gaan hem zometeen even bellen. En ik heb wel het bericht, het recept al binnengekregen, maar...
0: Ja?
1: Ik ben het vergeten. Ik zal even moeten opzoeken. Maar misschien kunnen we het hem zelf wel beter laten vertellen, toch?
0: Goed dan, ja.
1: Zometeen dus Leon van der Heijden met het recept van de week.
2: Het Goedemorgen Café. MFM.

0: Van de veel te vroeg overleden producer Avicii Levels hoorde hier op FM tijdens het Goedemorgencafé. Ik kreeg wat berichtjes door, want we hadden natuurlijk beginnen Rutger van Barneveld met zie de zon, zie haar zakken in de zee, bla bla. En die deed dus mee aan het programma destijds, ik geloof in mij.
1: Ja, dat zei je.
0: Ja, en daar was de winnaar namelijk deze persoon. Moet je maar eens even luisteren. Ja, René Leblanc. Dat was de winnaar, René Leblanc. If I tell you that I love you, forever you'll be mine. Heerlijk dit zit toch, geweldig. We kunnen wel even laten staan, maar we moeten eigenlijk ook Leon bellen.
1: Ja, zullen we dat maar gewoon gaan doen?
0: Dan moeten we even gaan bellen, ja. Leon. Even, ik sluit maar even aan. Even kijken. If I tell you that I love you, forever to be true. Oh, goeie, maar even wachten, René Leblanc is bezig. Het is wel Frans, René Leblanc, hè? Hallo?
2: Hallo?
0: Goedemorgen, Leon. Goedemorgen, chef Leon.
2: Een hele goede morgen.
0: We hadden een stukje van René Leblanc op staan. Van,
2: ja, dat klinkt wel heel erg Frans. René Leblanc.
0: Ja, schoon René de Wit. Maar, dus dat. Zullen we even officieel beginnen dan?
2: Gezellig.
0: Daar gaan we. Er staat een keuken volgens mij of zo.
1: Ja, dat lijkt wel op. Ja.

0: wat ben je in godsnaam op dit moment?
1: Nou, wij zijn in het plaatsje Saint-Valery-sur-Somme.
0: Oh, daar.
1: We hebben vanochtend de fiets genomen om naar Cailleux-sur-Mer te fietsen. Dat is 20 kilometer.
0: Oh.
1: En daar zijn we zeehonden gaan spotten.
0: Zeehonden gaan spotten?
2: Wat leuk!
0: Oh. En heb je ze ook al gezien of niet?
1: Ja, dit is de grootste kolonie van zeehonden in Frankrijk.
0: Oké, okay. Dus je hebt ze inderdaad al gezien?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. Oh, wat leuk, leuk. En je,
3: we gaan 20 kilometer op zitten.
0: Ja, nou, daar wilde ik eventjes over. Want ik hoor op de achtergrond jouw vrouw. Maar 20 kilometer. Wie heeft de bolletjes trui te pakken bij jullie?
1: Geen van beiden. Want we hebben zeg maar fietsen met ondersteuning. Dus we willen niet stoerlopen doen.
0: Nee, geen hele trui. Goed, Dion?
1: Ja?
0: Ja, ik zou zeggen, laten we beginnen met het recept.
1: Ja, ik heb het recept een beetje ingekort, anders is het een heel lang recept. Dus daarvoor

0: schrijf ik regelmatig naar voorbeeld. Maar ja, ja, dat is natuurlijk lastig naar voorbeeld telefonisch uitleggen. Want dit heb ik gebruikt bij mijn kookclub. Maar ik ga wel mijn best doen er iets van moois van te bakken.
1: Nou, ja, bakken. Oké, vertel.
0: Nou, het is Maigret de Canard, zeg maar eendenborst op de wijze zoals Zaza me geleerd heeft in de Périgord.
1: Ja.
0: Daar heb je het filmpje van gezien.
1: Ja.
0: Wat hebben we ervoor nodig? 4 maigrets van ongeveer 400 tot 450 gram per stuk. Ja, ik schrijf hier uit de Périgord. Nou ja, die garantie kun je niet hebben als je naar de poelier gaat of naar de groothandel.
1: Ja.
0: 500 gram linzen uit de Puy-en-Velay. Nou, die zijn wel aan te komen via een goede supermarkt.
1: Ja.
0: Een kleine rode ui. 16 stevige groene asperges.
1: Ja, ik zag het. Ja.
0: 500 gram champignons naar keuze. 1 kilo kleine aardappelen, die is in de schil. 3 appels in partjes gesneden. Zout, peper. Calvados. Dat is zeg maar een cognac gemaakt van appels. Dat komt uit Normandie. Mm. En een JDV staat voor jus de veau. Oftewel, dat wordt dan zeg maar, ja, een jus die mensen thuis hebben. Hoe ze te bereiden, dat maakt me dan even niet zo uit. Maar een jus, al is dat een pakje.
1: Juist,
0: okay. Witte wijn. Nou, je snijdt de maigres door in de lengte.
1: Mm.
0: En dan aan de vetkant snij je die halve ook netjes in dat je hem open kunt vouwen. Dus dan blijf je aan elkaar zitten. En dan heb je zeg maar een vetrand om de biefstuk van de eend heen zitten.
1: Ja.
0: Dus dan heb je een beeld. Nou, de asperges, ja, dat is een kwestie van zeg maar de onderste 3 centimeter afsnijden. Blancheren en daarna doe je ze met een. Je kunt ze of roosteren in een pan of met een gasbrander een kleurtje geven.
1: Mm-hmm.
0: De champignons in kwart snijden, die bak je mooi in de. Ja, in de roomboter of je zou kunnen zeggen in de olijfolie. Linzen wassen en die smoor je met gesnipperde rode ui. Met het geroosterde eendenvet, want je houdt wat vet over.
1: Yeah.
0: En dan kun je zeg maar de linzen in smoren. Dan gaat er water op en wat zout. 20 minuutjes. Dan zijn deze mooi gaar en hebben een bite.
1: Ja.
0: Nou, je roostert die maigres als een biefstuk. Dus mooi rood houden.
1: Ja.
0: Daarna doe je peperzout erop. Je haalt ze de pan even laten rusten. Appelpartjes snel meebakken in dezelfde vocht.
1: Ja.
0: Dan doe je de calvados erop. Vuurtje erbij. En dan flambeer je het, zeg maar. Dan bakt alles los. Oh. En dan doe je er wat witte wijn bij om dat goed los te krijgen. En de jus. En dan heb je je saus klaar voor je eend.
1: Wauw. Ongelooflijk.
0: Ja, keilekker. Kan ik je garanderen. Ja.
1: Het ziet er ook lekker uit. Ik heb de foto hier voor mijn neus staan. Het is heerlijk.
0: Je zou het eens moeten proeven. Zo lekker.
1: Ik ga het proberen. Ik ga het proberen. Goed. Het recept staat straks weer op de website. Hoe lang duurt de vakantie daar in Frankrijk aan?
0: Vakantie. We zijn vrijdagochtend vertrokken thuis. En het is nog geen 400 kilometer.
1: Ja.
0: En zondagavond zijn we weer thuis.
1: Oh. Het is gewoon een weekendje voor je.
0: Ja, het is gewoon een lekker weekendje.
1: Een lekker weekendje.
0: Frankrijk weer eventjes de accu volladen. Hè?
1: Nou, dan spreek ik je de volgende keer weer, beste Leon. En
0: ja,
1: nee,
0: we gaan elkaar binnenkort zien bij een kopje koffie, vriend.
1: Ja, wij gaan een koffie doen. Gaan we zeker doen.
0: Zeker.
1: Komt goed. Doe jouw vrouw de groeten en dan geniet van de zeehondjes nog.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel en doei.
0: Groetjes, au revoir, à la prochaine.
1: Ja, dankjewel. Geen idee wat die zei, maar ik kan echt heel... Mijn Frans is net zo goed als mijn Duits.
2: Oh, jij spreekt ook geen Duits.
1: Geen woord Duits en geen woord Frans. Wij gaan verder met het programma. We kregen veel... In de korte tijd dat we net hebben gesproken met Jan, kregen we berichtjes binnen.
2: Mm-hmm.
1: Ik moet hem helemaal draaien.
2: Oh nee.
1: René Leblanc.
2: Oké, waarom?
1: Daarom.
2: Oké.
1: Ja, hoor, dames en heren. Met z'n krullen. De topper van Ik geloof in mij. René. Ja.

0: zakken in de zee. Kan ook, hè?
1: Kan ook. Die is al lekker meezingbaar.
2: Dus dames en heren, dit was een hele blauw van de hitsingle. Was het ook weer?
1: Je bent hem weer vergeten.
2: If I tell you, inderdaad. Goedemorgen, zeg. Ik wil gewoon even iets.
3: Je wil gewoon de krant.
2: Ja.
3: Op je zwarte koffie.
2: Oh, wat lekker. Dat is wel lekker, man.

0: MFM, help ons. Het is carnaval in het café.
1: Hoeveel dagen nog?
2: Hoeveel dagen het carnaval? Ja. Ik zou zeggen 169.
1: Ja, nu al zin in.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 11 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 11 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren een kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden verderop. Bij Someren wordt het verkeer van de snelweg geleid. Want de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is dicht bij knooppunt Leenderheide. Wordt een vrachtwagen geborgen en een vangrail gerepareerd. Totdat het klaar is, moet je omrijden richting Eindhoven. Volg de borden Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Paradise.
1: Oh, dat laatste stukje heerlijk. Paradise hoorde je van David Lee Roth. Een bekende frontman natuurlijk van Halen.
0: Oh.
1: Daar ken je hem van. Tegenwoordig ken je hem van hele ongemakkelijke optredens op het podium in zijn eentje. In een heel apart leren pakje.
0: Okay.
1: Op zijn hoogtepunt in de jaren 80 van zijn carrière. Dat is echt waar. Sloot hij verzekeringen af.
0: Oké, slim. Misschien.
1: Hij sloot verzekering af tegen buitenechtelijke vaderschappen.
0: God,
1: ja, serieus. Hij ging dan naar Lloyd's of London, dat is een speciale verzekering. En mocht er dan een groepje beweren dat hij zwanger van hem zou zijn en via een vaderschapstest gelijk zou kunnen krijgen, dan zou de verzekeraar de alimentatiekosten dekken.
0: Oh my god.
1: Fantastisch.
0: Wauw.
1: Ja,
0: toppunt dus van echt wel radio. Ja. Of van de, heet ja, het, stardom.
1: Mijn radiocarrière is nog niet op dat hoogte gekomen. Nee. Zeg. Derde gedeelte van het Goedemorgen. Hier komen de violen hoor. Zo loop ik ook niet zo'n pakje rond tegenwoordig.
0: Niet?
1: Nee, moet maar eens kijken op YouTube.
0: Ik ga even de
1: pakjes. David Lee Roth moet je dan zoeken.
0: David Lee
1: Roth. Derde gedeelte van het Goedemorgen. Daarin gaan we van allerlei dingen nog doen. Maar we gaan dadelijk ook contact zoeken met Cor. Ja, Cor.
0: Onze Cor.
1: De Duitse Cor.
0: Gezellig.
1: Cor Albrink en...
0: Och, jezus, wat een pakje.
1: Ja, mooi. Ja,
0: hè? Hey, maar we kunnen...
1: Hij is ook op leeftijd, hè?
0: We kunnen met een beetje Photoshop en een beetje chat jou best
1: nee,
0: wel,
1: dat
0: zeg
1: hoeft
0: maar.
1: Nee, hoeft niet. Maar moet je je voorstellen, die man is ergens in de 70.
0: Ja.
1: Tik misschien 80 aan.
0: Ja.
1: En die staat nog op podium, dat is wel knap. Maar die staat in dit pak. Stel je voor dat...
0: Nee.
1: Je wilt toch niet dat je opa zo op een podium staat? Of ligt dat aan mij?
0: Dat wil je zeker niet. Maar nee, ik zie mijn opa er nog wel vooraan. Oh, die is echt hartstikke gestoord.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou,
0: zo'n snor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Goed, dat dus. Over David Lee Roth en zijn verzekeringen die hij afsluit. we moeten gewoon verder, toch?
0: Ja, laten we het voor altijd vergeten.
1: Gewoon verder gaan.

Heerlijk dit, toch? Zometeen heb ik muziek voor je. Shakira komt eraan. Wakka wakka en King en Yes and Yes ook nog op de planning. Heerlijk.

0: Het laat je niet los, hè?
1: Nee.
0: Jezus, nee. Jij hebt net gezocht op David Lee Roth, Google en dergelijke. Jij kwam wat voet. Waarop heb je gezocht trouwens?
1: David Lee Roth voor Leatherpants.
0: Leatherpants, oftewel leren broeken.
1: Ja, leren broeken. Ja. Ja,
0: dan zie je wat. En,
1: ik kan het ook nooit meer ontzien.
0: Nou, als je echt, nou, sterker nog, want je hebt dan de eerste pagina bekeken. Als je de tweede pagina, dan zie je wat tekstberichten erbij.
1: Oh.
0: En dan staat erbij waarom David Lee Roth ook David Wee Roth wordt genoemd. Het schijnt zo te zijn dat hij het ook wel eens laat gaan.
1: Ja, het krijg je wel weer makkelijker die broek uit.
0: Ja, dan wel. Maar voor de rest even wat feitjes. Want, dat is wel leuk als je dan nog meer onderzoek doet. En dit is een zeer markante man.
1: Ja.
0: Van de buitenechtelijke verzekeringen, vaderschappen. Mm-hmm. Hij werkte ook anoniem als ambulancebroeder in New York. In begin jaren 2000, de zero's, was hij het rocksterrenleven helemaal zat.
1: Mm-hmm.
0: En toen heeft hij in stilte zware opleiding tot emergency medical technician gevolgd. En heeft hij ruim 200 ritten op een ambulance in de ruigste wijken van New York gereden.
1: Dat vind ik dan wel weer heel netjes.
0: Ja. Verder is hij bekend vanwege de beroemde, beruchte bruine M&M's clausule.
1: Oh, sorry. Oh, is dat zeg maar dat hij alleen maar de bruine M&M's in zijn kleedkamer wilde hebben?
0: Juist.
1: Of zo?
0: En weet je waarom dat het was? Want het was niet zo omdat hij zo'n ster was, zo omhoog gevallen was, bla bla.
1: Dacht hij echt dat minder...
0: Nee, dat was vanwege de veiligheid. Dat was namelijk het volgende. Ik moet even een stukje tekst pakken. Van Halen, die band, die reist met ongekend zware licht- en geluidsinstallaties.
1: Mm-hmm.
0: En als Rots dan backstage een bruine M&M zag liggen, dan wist hij direct dat de lokale concertorganisator dat script, de hele draaiboek, had gelezen. Want als hij dat niet had gelezen, dan had hij dat dus nooit... Ja, dan had hij
1: dat is eigenlijk wel slim.
0: Dus vanwege de veiligheid was dat. En als hij dan dus wel geen bruine M&M's zag liggen, dan zou hij dus het hele podium opnieuw laten inspecteren. Want dan wist hij zeker van, oké, dit is niet gelezen, dus dat moeten we toch een keer even inspecteren.
1: Vind ik wel slim.
0: En hij is ook nog professioneel schapendrijver en zwaardvechter. Ja, serieus.
1: Oh,
0: je verzint het niet, hè. Maar David Lee Roth was de eerste plaat met Just a Like Paradise. Leuke plaat was dat. Net had je dus King in Years and Years hoorde je. En daarvoor nog een plaat, weet ik even niet meer aan mijn hoofd welke plaat het was.
1: Ik ook niet.
0: Dus dat.
1: Dat was vast leuk.
0: Het is 10:50.
1: Ja, dit is correct.
0: Ja. Gaan we daar nog even verjaardag in doornemen?
1: We kunnen even kijken wat er in dit überhaupt gebeurt.
0: Zullen we dat eens even doen? Even nog een plaatje van Michael McDonald zeg maar doen. En dan komen we daarna met de verjaardag en feiten van vandaag 15 augustus. Komen we even terug.
1: Goed plan.
0: Zometeen meer, maar eerst Michael McDonald. En Sweet Freedom. Hij praat altijd over die een aardappel in zijn mond heeft. Doe eens wat luisteren. Komt hier 1, 2, 3.

0: Michael McDonald hier op MFM tijdens het Goedemorgen V. Het is 15 augustus, er is vandaag heel wat gebeurd. En er zijn misschien een heleboel mensen jarig. Zullen we het even officieel doen dan, zeg maar?
1: Ja, precies. Goed plan.
0: Zullen we eerst de jarigen doen?
1: Oké, dan begin ik. Jarig is Jennifer Lawrence, Amerikaanse actrice.
0: Oh. Ja, ja dat is een leuke, want die heeft overal scheid aan.
1: Ja, fantastisch het vrouw.
0: Die is gewoon leveled down to earth, gewoon met beide voeten op de grond.
1: Ja, precies. Gewoon leuk. Geen enkele shit over. Nee, hartstikke fijn.
0: Dus dat.
1: 36 jaar oud geworden.
0: Ja.
1: Joe Jonas is 37 jaar oud geworden, een jaartje ouder. Ja, zeker. Die, ja. Ja. En dan ga ik eventjes iets meer in de Nederlandse dingen zoeken. Dubbele naam vind ik leuk. Koert-Jan de Bruin is 50 jaar oud geworden.
0: Koert-Jan, is dat een acteur?
1: Ja, van Goede Tijden ooit geweest. En ook de televisieprijs staat er.
0: Ja.
1: En Sipke Jan Bousema.
0: Oké, ja.
1: Die is ook dubbele naam, daarom vind ik dat leuk.
0: Zanger en presentator?
1: Ja, ik herinner me vooral van al die kinderprogramma's.
0: Ja, programma's, ja. Ja, presentator. Ja.
1: Die is ook 50 jaar oud geworden.
0: Oh,
1: ja.
0: Ja.
1: Nou, maar hebben we ook nog Ben Affleck, die...
0: Ben Affleck?
1: 54 jaar.
0: Dat is ook wel redelijk bekend.
1: Ja, precies. Jeroen Pauw.
0: Oh, van het nieuws. Voor mij niet meer het nieuws. Dat doet hij al lang niet meer.
1: Dat is al heel lang niet meer.
0: Van Pauw.
1: Ja, bijvoorbeeld.
2: Pauw!
1: Pauw!
0: Ja, ja, die, ja.
1: Verder zijn wij oké, hoor. Die is 66 jaar oud geworden.
0: Okay.
1: Ja. En we kijken nog een paar andere Nederlandse leuke. Oh, nee, dat ging een beetje tegen. Maar ik heb nog wel één hele leuke, namelijk de Napoleon Bonaparte.
0: Die zou vandaag jarig zijn.
1: Ja, toch een tijdje dood.
0: Ja.
1: Zeg maar ruim 200 jaar dood. Mm-hmm.
0: Is vandaag jarig.
1: Die is vandaag, zou vandaag geboren zijn.
0: Ja, okay. Dan gaan we natuurlijk naar de feiten van de dag, van dag 15 augustus.
3: Wat gebeurde er vroeger op deze dag?
4: We nemen je terug in de tijd en herleven de tijd nog een keer.
0: Nou, het is vandaag wel een hele belangrijke dag, want het is het officiële einde van de capitulatie van Japan. Oftewel het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat is vandaag.
1: Oh.
0: En er kwam officieel een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Begin augustus hadden de Amerikanen de Japanners op de knie gedwongen door atoombommen te gooien. Op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Tienduizenden mensen kwamen hierbij om het leven. En de Japanners beseften uiteindelijk dat ze tegen de atoombom niet konden vechten en capituleerden. En daarmee stopte dus uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog. Panama-stad.
1: Ja.
0: Het is niet...
1: Die van het kanaal?
0: Die. Die is in 1519 is dat gesticht.
1: Vandaag?
0: Vandaag, ja.
1: Oh.
0: Dan is er ook nog eens even kijken. Ignatius van Loyola richt met 6 medestudenten in Parijs de Sociëteit van Jezus op.
1: Ignatius ook.
0: Ik krijg het moeilijk.
1: Sociëteit van Jezus. Oké, Jezus.
0: Dat was het. Jezus, ja. Nee, 1534. En we springen even een stukje door de tijd heen. In 1914, het Amerikaanse stoomschip Anacona... Mm-hmm. Is het eerste schip dat door het Panama-kanaal vaart. En dit kanaal verbindt de Grote Oceaan met de Atlantische Oceaan.
1: Oh, ja, heel belangrijk kanaal.
0: Hebben ze dat toevallig ook al toegeëigend, dat kanaal, Panama-kanaal?
1: Nee, nog niet helemaal.
0: Nee, want ze zijn toevallig nu dingen. Nou goed, verder is het 1969, eerste dag van het Woodstock Music and Arts Festival. Woodstock, Woodstock.
1: Woodstock.
0: Ja, dat is wel een bekend festival.
1: Ja, zeker, zoals ik ken het.
0: Ik was het toen ook nog niet. Even kijken, even terug in de tijd nog 1961. In de DDR begint men met de bouw met de betonnen Berlijnse muur. Oftewel, DDR was toen, Duitsland was twee gedeeld. En de Berlijnse muur werd in 1961 gemaakt.
1: Ja. Zijn nou Berlijnse buur?
0: Muur.
1: Oké, ja, ik vind de Berlijnse buur leuker klinken. Ja, dat klinkt gezellig. De muur is niet zo
0: toen werden ze wel buren, ja. Dat klopt, ja.
1: Ja. Dat wel, ja.
0: Eens even kijken. Hebben we nog iets interessants? Dat je zich worden vrolijk van? Nee.
1: Geen vrolijk nieuws. Dan laten we lekker skippen.
0: Ja, dat was het. Ja. Nou, was er een oorlogje tussen Iran en Irak.
1: Nee, laat maar. Laat maar.
0: Goed, dat is straks over een kwartiertje.
1: Ja?
0: Dan gaan we Cor bellen.
1: Ik heb er zin in.
0: En over ongeveer één plaatje gaan we met jou praten. Want dan hebben we het regio-nieuws met jou, toch?
1: Zeker, ja.
0: En het weerbericht over vandaag en ook overmorgen.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. En tot die tijd, Soldier On van Direct.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Are you ready?
3: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
4: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, dat ben ik.
7: Jij bent aan de beurt.
6: Mijn naam is Romy Daas. Jezus, ik was nog helemaal in de Marvel. De Bosse Dolomina's komen opnieuw in actie voor sociale veiligheid. De organisatie houdt vrijdag 21 augustus een verlichte fietstocht door Den Bosch. Met de tocht willen de Dolomina's aandacht vragen voor de veiligheid van vrouwen en andere mensen in de openbare ruimte. Deelnemers wordt opgeroepen hun fiets goed te verlichten. Dan ga ik het weer fout zeggen. Hoe heet die laan?
7: Euterpenlaan.
6: De Euterpenlaan in Os gaat 4 maanden dicht voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan de weg. Het gaat om het gedeelte van de Euterpenlaan tussen de rotonde bij het golfbad en de dokterzaal van Zwanenbergsingel. Verkeer moet de komende maanden rekening houden met een omleiding. De gemeente Maashorst waarschuwt inwoners voor nepkaartjes voor verkeersovertredingen. De kaartjes lijken afkomstig te zijn van de gemeente, maar dat zijn ze niet. Wie zo'n kaartje ontvangt, moet er dus niet zomaar van uitgaan dat het om een echte verkeersboete gaat. De gemeente roept inwoners op alert te zijn en niet op de betaalverzoeken in te gaan. Voor de historische tuin Haanwijk in Sint-Michielsgestel wordt een nieuwe ondernemer gezocht. De huidige tuinder gaat eind dit jaar met pensioen. Het gaat om een bijzondere plek met onder meer een moestuin, een boomgaard en een siertuin. De Brabants landschap zoekt iemand die de tuin wilt voortzetten en verder wilt ontwikkelen. Dit en meer nieuws lees je op dtv.nl of via de DTV-app.
1: DTV Weer.
7: Vanochtend, en dat is bijna voorbij, er zijn er enkele buien met plaatselijk zelfs onweer. Vanmiddag is er af en toe zon, komen er enkele buien voor. Plaatselijk dan ook weer met onweer. Middagtemperatuur ligt dan tussen de 22 en de 30 graden in het zuidoosten van het land. En vanavond zijn er flinke perioden met zon, vooral in het zuidoosten. En het oosten is er een kleine kans op een regenbui of onweersbui. Komende nacht dan daalt het kwik ongeveer naar 12 of 18 graden. Hier in het zuiden 18 graden. Morgenochtend komt er na zon ook wat bewolking voor en blijft op de meeste plaatsen droog. En morgenmiddag zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Het blijft wel droog morgenmiddag. De temperatuur ligt dan tussen de 22 en de 26 graden hier in het zuidoosten van het land.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: En Texas hoorde je met Inner Smile. Ik wil iets weer spontaans gaan doen eigenlijk.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Ik ben altijd bang als jij spontaans gaat
0: ja,
1: doen.
0: Ja, dat is meestal... dan moet je dan uitkijken. Ik moet eventjes dit nummer intypen. Even ja, zo. En dan is het de vraag of wat ik moet doen.
1: Als je een nummer intypt, dan meestal daarna bellen.
0: Ja? Nou, dan gaan we even bellen. Even...
1: Is het spontaan Cor opbellen? Want dat moeten we ook nog zo
0: doen. Nee, het is niet Cor. Nee. Moet u wel opnemen spannend. Natuurlijk, ja. Hallo?
2: Met Bram.
0: Hallo Bram, met Roy spreek je.
2: Hey Roy.
0: Hallo, welke moet ik doen?
2: Welke moet ik doen?
0: Ja.
2: Als we gaan natuurlijk.
0: Als we gaan, oké. Dankjewel, doei.
2: Hoi.

0: Zo, we zijn er. Nou, nou. Onze Duitse mannen. Zo, gelukkig. Goedemorgen, beste Cor.
1: Goedemorgen, ja, een heerlijke intro weer zo, ja, in de vakantie.
0: Ja, worden we helemaal vrolijk van natuurlijk, dat snap ik.
1: Altijd.
0: Cor, eventjes voor de mensen die Cor een beetje volgen. Hij heeft pas geleden heeft hij weer iets gepost dat hij weer terug in het land was.
1: Mm-hmm.
0: En zich weer ging voorbereiden op het nieuwe schoolseizoen.
1: Min of meer.
0: Maar nou goed, als je bent vaker luistert, dan weet iedereen wel dat Cor behoort tot mijn familiekring, zeg maar. Wij zijn allebei van de koude kant, hè?
1: Mm-hmm.
0: Beste Cor, even vragen. Hoeveel bier heb jij eigenlijk in de vakantie gezopen? Want ik heb alleen maar... We hebben een familiegroep met de mannen. En dat is de
1: met de bier-app.
0: De bier-app, dat heet nog langer, maar de bier- en tieten-app heet die eigenlijk.
2: Mm-hmm.
0: En, maar afgelopen zomer is er wel zoveel bier erin gekomen. Dat is niet normaal. Hoeveel bier heb je het uitgeteld al?
1: Nee, ik tel nooit in liters, maar kijk, als jij naar Duitsland op vakantie gaat en dan ook nog eens in de mooie Bundesland van de echte Weizen zit, ja, dan kan je niet natuurlijk elke dag dat overslaan. Dus ik denk dat ik elke dag wel één van zo'n lekker biertje heb gepakt.
0: Maar
1: ik
0: hou
1: het dan netjes bij één, hè. Dus,
0: Okay. Ja, want er waren er een paar bij die volgens mij niet met één bier per dag los konden. Maar...
1: Nee, maar dat is de warme kant van de familie, hè. Dat zijn wij dus.
0: Goed, laten we ons naar het zakelijke toe begeven. Het is tijd voor het Duitse woord. Wij waren aan het zoeken wanneer we naar het vorige woord, maar we konden het niet meer vinden eigenlijk.
2: Nee,
1: dat was al een tijdje geleden. Dat is
0: 2 jaar geleden.
1: 4 juli geweest.
0: Zo.
2: Ja, dan had ik het toch gevonden. Ja.
0: Oké, okay, had jij het
1: allemaal? Ja, ik hou het allemaal netjes bij. Ja, dan vergeet ik ook van alles natuurlijk.
0: Daarom. Goh, weet jij het woord nog dan dus?
2: Ja, volgens mij was het dus Herzenmensch.
0: Herzenmensch.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat was het.
0: Een hartelijk warm persoon.
2: Ja.
1: Ik zie trouwens in de tussentijd alweer allerlei dingen gepost worden in onze bier-app.
0: We gaan
2: gewoon aan de slag. Oké. Okay.
0: Ik zie eens de bier. Ik ga even kijken.
2: Ik vind het wel bijzonder vroeg voor een bier, hè? Voor het bier, zeg maar. Maar
1: nou ja, niet, die andere zit in Vietnam, hè? Dus dat, daar is het 5 uur later.
2: Ja. Nee, dat is ook wel weer waar.
0: Ja,
2: dan is het al 4 uur. Het is overal ergens 4 uur geweest.
1: Ja, het is ergens wel 4 uur geweest, dus het mag, hè.
0: Maar
1: ja.
0: Goed, even bier terzijde. Even terug naar het woord. Hartsenmensch. Een hartelijk warm persoon heb ik bedacht.
2: Ja, zelf sluit ik me bij.
1: Best redelijk, toch?
0: Jawel, heb ik er weer een puntje?
1: Nou ja, het is een heel dierbaar persoon.
0: Oh, ja, zo, oké. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ik vind wel dat dat een puntje
0: waard
2: is.
0: Ja, half puntje.
1: Laten we dit seizoen goed aftrappen. Ja. Laat die jongen een puntje halen. Dan is die man ook weer blij.
0: Daarom,
2: ja, precies.
0: Daarom.
2: Hey, maar is het een nieuw seizoen dan? Want dan gaan we gewoon nu even de daadwerkelijke punten bijhouden.
0: Ja. Ga je bijhouden?
1: Dat lijkt me goed, toch? We gaan nu het 133ste woord in. Dus heel veel puntjes heeft hij nog niet gehaald. Hè?
0: Nee.
1: Het lijkt een beetje, hoe zullen we het zeggen, een beetje het PSV van dit seizoen.
0: Goed, we gaan naar het tweede woord van dit seizoen. Of is dit woord dan het nieuwe woord voor het nieuwe seizoen?
1: Laten we maar beginnen met het andere woord. Dan begin je in ieder geval positief.
0: Oké, dus ik heb al 1 punt. Oké, goed.
2: Ja.
0: Vertel, wat is het nieuwe woord van deze week?
1: Het nieuwe woord van deze week is treppenwit.
0: Treppenwit.
2: Nee,
1: je wilde natuurlijk heel graag in een zinsverband.
0: Graag.
1: Dat doe al sinds Anke dat heel graag wil, dus daar komt hij.
0: Ja.
1: De beste sprook viel mir erst zu Hause ein. Een echte treppenwit.
2: Ja, ik ken hem.
0: Jij weet.
2: Ik ken hem.
0: Ja, maar heb jij hem opgezocht?

0: Jij hebt nou allemaal in één keer hele goede hulplijnen daar in die studio.
1: Goh, ja.
0: Eerst was het je broer.
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk. Ja.
1: Ik weet waar ik mijn intelligentie vandaan haal. Maar, jezus. Ja, geen idee. Ik in mijn trap, maar dat zal het natuurlijk niet zijn.
2: Nee, het is niet zo letterlijk.
1: Nee, het is niet zo letterlijk natuurlijk.
0: Nee, het is nu niet letterlijk. Nee.
1: Kun je nog één keer, Roei, nog één keer zeggen wat het wordt?
2: Treppenwits.
1: En de zin, ja.
2: Ja, ik kan de zin ook nog een keertje herhalen, als je wil.
1: Ja, doe jij de zin nog een keer?
0: Ja, die heeft ze natuurlijk ook via de mooie app doorgekregen.
2: Ja, wij zijn echt up-to-date.
1: De beste
0: Spielberg-Erts
1: en Hauser erin als er een Treppenwits.
2: Ik vind het eigenlijk leuker als jij het uitspreekt.
1: Doe maar zo nog een keer. De beste sproeg viel meer Erts zu Hauser ein als er een echter Treppenwits.
2: Ja, zo niet eens heel slecht.
0: Echt zo'n mooi Rudy Karel Duits wat jij spreekt.
2: Ja, precies.
1: Nou, maar Rudy Karel heeft er wel een carrière voor gemaakt. Dus dat is.
0: Ja, hier is in deze altijd, hè?
1: Ja, oké. Okay. Ik weet het echt niet.
2: Ga ik hem nu al zeggen? Of kan ik tot volgende week wachten?
1: Volgende keer. Nou,
0: hou hem nog lekker in spanning. Dan kan hij daar nog lekker 2 weken over nadenken.
1: Ja, daarom.
2: Ja, oké.
0: En ook. Alle seizoenen beginnen weer, Roy. Dus je kunt helemaal los op je sporttoestand.
1: Ja, op sport. Ja.
2: Sport?
1: Ja. Ben ik
0: echt atletiek is natuurlijk bezig.
1: Oh, ja.
0: En morgen gaan we weer voor de eerste thuiswedstrijd naar de Kuip.
1: Ja.
0: En ook Zaanbrugge is weer aan de gang. Dus dat gaat hard.
1: En we gaan volgende week weer Formule 1 racen. Het kan niet op, hè?
0: Precies, rondjes rijden op Zandvoort. Gezellig.
1: Gezellig. Goed.
0: Even je kaarten weggooien?
1: Als jij de 538ste beller bent, dan mag je volgens mij daar kaart voor krijgen. Goed.
0: Dat zou wat zijn bij jullie, hè?
1: Ja, inderdaad. Goed, Cor, mag ik jou bedanken?
0: Ja, ik jullie ook. Fijn weekend en we spreken elkaar.
1: We spreken elkaar. Doeg! En wij gaan verder met muziek. Maybe Tomorrow, weet ik het woord wel. Dit zijn de Stereophonics op MFM tijdens het Goedemorgen Café.

0: Ben Chocot hoor je vrij met mij. Goedemorgen, V. We gaan onze deuren sluiten, hè?
1: Helaas, maar weer.
0: Ja, ik wil trouwens nog even één ding, nog één plaatje zometeen doen.
1: Oké. Okay.
0: Maar eerst, wil je informatie over ons programma, dan kun je naar onze website terecht.
1: Ja, zeker.
0: Toe. En dan kun je dan daar terecht op www.goedemorgencafé.nl. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel te melden.
1: Nee, dat is wel een goed verhaal.
0: Ja, wat?
1: Ja, dat goedemorgencafé.nl.
0: Ja, dat is dat. En ja, evenals dat de regen komt uiteindelijk in het dorpje waar Hendrike woont in het noorden van het land in Friesland, komt het daar terecht.
1: Ja.
0: Mooi pink trouwens. Fantastisch. Ik wil nog even afsluiten met het laatste liedje, dus even dit nog.

0: volgende week. Doei.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
0: Volgende keer bedoel ik.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
1: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 17 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte auto. Ook goed nieuws vanaf knooppunt Leenderheide, want op de A67 Venlo-Eindhoven zijn bijna alle rijstroken weer vrij. Alleen de rechter is nog dicht voor een spoedreparatie. Er werd daar een vrachtwagen geborgen. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. Veel vakantieverkeer is daar onderweg. Vanaf de grens heb je een uur vertraging. A50 Arnhem-Apeldoorn, 10 minuten oponthoud bij Hoenderloo. En dat is de kijkersfile, want de andere kant op de A50... vanuit Apeldoorn naar Arnhem gebeurt een ongeluk op knooppunt Waterberg. 3 kwartier vertraging daar in de vorm van 9 kilometer file. Er is maar 1 rijstrook open daar. Richting Arnhem kan je beter voor de route over de A1, de A30 en de A12 rijden. En een half uur vertraging door grenscontroles op de A76... vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Are you ready?
2: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Are you ready?
5: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
6: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: 1 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Darling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in het land op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 10 minuten vertraging. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 in oostelijke richting is afgesloten voor werkzaamheden. Kapotte auto op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. A12 Duitse grens Arnhem. Vakantieverkeer onderweg vanuit de grens naar Duiven. 9 kilometer en een kwartier vertraging. Spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven. Dat is bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging daar. En altijd nog 20 minuten oponthoud door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Are you ready?
3: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in ons land. Het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de A12 voor werkzaamheden dit weekend in oostelijke richting. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Eurmond. Er is een auto met caravan geschaard. 5 kilometer file en een kwartier vertraging daar. 20 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file door de grenscontroles. En een spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Vanaf zomeren 3 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
8: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
9: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
10: NFM.

0: Noordfriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Are you ready?
4: Zover de gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens staat 2 kilometer file door de grenscontroles. A67 Venlo richting Eindhoven door een spoedreparatie aan de vangrail. Bij knooppunt Leenderheide 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: MFM.

0: Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht, de demonstratie. Vanaf Den Haag-Malieveld is de A12 dicht in de richting van Utrecht. Op de A67 Venlo-Eindhoven, een spoedreparatie bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging, rechterrijstrook is dicht. En 20 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Keulen bij de Duitse grens door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Are you ready?
4: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden. Dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon. Het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A67 Venlo-Eindhoven wordt nog steeds aan de vangrail gewerkt bij knooppunt Leenderheide na een ongeluk vanochtend. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Aan de grens op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle, een kwartier extra reistijd. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek door de file van 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Ze hebben de hart van de ANWB. Door een te hoge vrachtwagen op de A10 bij de Zeeburgertunnel vanaf Watergraafsmeer 3 kilometer file. De tunnel is even dicht en de vertraging is ongeveer een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: MFM Brabant.
4: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreid. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit zijn we de hart van de ANWB. Voor grenscontrole 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
4: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: 4 nog één keer met mij de zomer.
3: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Are you ready?
5: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
1: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Met DJ, maar zonder geklets. Dit is Sprakeloos. 2 uur lang, non-stop, de beste muziek met Wilfred Engels.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Sprakeloos. Sprakeloos. Sprakeloos. Met Wilfred Engels.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de Zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

passion of the groove.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: muziek.
1: Zo bij je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers...